komt, ho nou nog die tijd. Toen ik in die oor kon kijk, je hebt mijn hart zo aangeraakt. En mijn leven heel gemaakt. Ik was vervreemd en zo verloren. En mijzelf zich opgesluit. Maar ik ken mijn hart, o Heere. Toen ik beleid.

draaien op mijn pad. Heet nog altijd bij je lang gevat. In die vlaktes van die vrijstaat, heet die wereld weggevat. Toen die horizon zij strepen, met de kwast om mij kom spat. Zou Dali als kon teken, met die kleren, al die kleren van mijn hart.

als jij. Doe die donder weer mij start maar. Doe die mieren voor mij wegraak. En die ieren voor mij kortraak. Zeg mij waar was jij. Zeg mij wie waar was jij. Zeg mij waar was jij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

laatste kopjes koffie, die liggen koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

Vat my hand, ek gee my oor. Dit was te laat, begin van voor. Ek wil net praat, hoe ek wil net sê, ek was verkeerd.

as deur een van staf en rood verby en die rook verdwaai. Sal daar in die sterre losse hemel

0: above for sky. En kijk maar goed, want als jij hem vindt, vertel ik voor jou een sprookje, mijn kind, van een schat gesmet, hou kettings gebind aan de neonbose punt. Volg om elke nacht oor zwart riviere, oor kranse van beton. As jy aan nou stap 10,000 ure, sal jy dag daar kom. Maar hier moet jy jou nummer laat band, want so lui die jou ou sprookie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonbose punt. Volg om elke dag oor swart riviere, kyk die een maal om. Dan vind jy die land van blauw saffira, en dan een brokkie son.
1: Luister FM.

Vroeg een morgen op die stoep met de boerentroes in zijn hand, zat hij en wacht voor die mooiste dag met die lucht aan die ooste kant. Die wonderwerk wordt opgevlekt met stralen oor veld en vlei, met lichtpink watte op die potblauwe berg, besef hij,

niet van haar taal. Ik ben taart en die hou noord Transvaal. Een tafelberg reis naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. En die Vrystaatsvlaktes wat roep. En die Swartlandse druiwe so soet. En Makwaland so vol van die blomme. Waar die Weskusse fynbos jou.

Er komt uit, dit is gister. Ons heeft de fort gebouwd in die winter. Wordt gedronken en gespeeld.

0: Lekker.
1: Lekkerboys.
0: Nee, lekkerboy. Lekker Marina. Maar ja, dat is al bij net aan de tijd van 7 uur. Ben lekker luisterstasie, man. Dat is lekker om samen met jullie te kersen. Op je vakantiedag en al die lekkere dingetjes wat samen het gepaard gaan daar. Was, dit is ons land. En dan Harry Belafonte met Bananenboutsang. Nou, dan kijk ik 1%. Die 1% show om te prep voor mijn dingen. En toen kijk ik Australiaanse in. En toen Jim Jefferies, wat die show host. Toe praat en hy sê, ja, because Beetlejuice en bla bla bla, en Beetlejuice, en hy stop en hy like, I'm not saying that a third time. So ja, dat was interessant vir ons om dit te
1: bepaal. Nou, ons praat van die hittegolf wat op pad is. El Nino kan tot 451.000 meer hitteverwante sterftes lei. Het hulle al 'n getal op het gesit, julle? Vanjaar sy El Nino weerverskynsel kan teen februari amper 500.000 bykomende hitteverwante sterftes wereldwyd veroorsaak na mate die wêreldtemperature verder laat styg, volgens voorskattings uit Woensdag se publikasie van Climate Impact Lab van die University of Chicago. Ek het gister, as ons stickers gedoen het gister by my werk, want elke keer as ek van buiten af ingekom, gaan ek, oh, is warm. Mm. En ek is niet by my kantoor. En
0: so, even ek is soos, mooi moun.
1: Jy hou nie van hitte nie, en ek soos, nee, ek is in perimenopause, ek doe nie.
0: Hier is nog een interessante ene. Ian Cameron, een open brief aan die president, want dit verander, een nationale ramp is uiteindelijk nie van die regering dit noem nie, dit is van die regering bereid is om daaraan te doen. Het wel interessant wees om te sien wat in die open brief is.
1: Dis een mooi gesê. Dan preneu trou na 65 jaar van die rakke af.
0: Jo.
1: So net om weer, ek het gister hierdie geselsie met iemand gehad en het was gestrand in die nuus net voor Klein Saterdag ook. Die basis wat gebeur het is vir 65 jaar maak hulle preneu trou.
0: Ja.
1: Toe moes hulle die masjiene opgradeer want die masjiene te oud geraak en kon nie meer funksioneer nie. So hulle gradeer toe die masjiene op. Maar wat toe gebeur met die opgraderingsproses, kon dit nie meer die graan soos het was deursuiver nie. So toe moes hulle bestanddele bysit, om het die vloei beter te maak. Maar as gevolg van die bestanddele wat bygesit was, insluitend glucose, het het gemaak dat die tekstuur verander. So hulle het een hele lang proces gehad om te probeer, want toe begin mense dadelijk la.
0: Dit was een nationale story. Terrible. Internationale story, ja.
1: Internationaal, ja. En toe begin mense klaar en allemaal houd toe nou op het koop, so baie dat mense ophou koop het, dat die laaste vervaardigde batch van die oorspronkelijke preneutra verval hierdie maand. Wow. So daar is nie nog van dit beskikbaar nie. En die nieuwe batch is verkoop nie, so PepsiCo het besluit om heeltemal te stop.
0: Wow.
1: So hulle het probeer bemark by die ontbijtgraan in Suid-Afrika as die New Generation preneutra, wat hulle vroeger van die jaar bekend gestel het, maar verbruikers was nie gelukkig nie. Na een lang en degelijke hersiening het ons die moeilike besluit geneem om preneutra in Suid-Afrika te staak. New Generation preneutra is in 2026 bekendgestel in een poging om die handelsmarkte vir verbruikers beskikbaar te hou, maar volgens Bekoume is die voedselvoordele daarvan steeds behou, maar die product self was nie wat mense wou gehad het nie.
0: It's a mouthfeel, man.
1: It is a mouthfeel.
0: It's a mouthfeel. Ja. As het in jou mond die lekker voel, dan is het nou maar net so.
1: Maar alles, die smaak was anders, die textuur was anders.
0: Ek kan nie geloof dat jy in vandagse dag waar ons mense op mane sit, jy nie die machine kan kry om diezelfde ding te doen nie. Ek kan nie.
1: Weet jy, as jy teruggaan, dan het is 10 tegen een maintenance ding. Die machine was nie.
0: Ja, maar jy kan nie meer so'n machine maak. In hierdie wereld waar ons 3D printing kan ek jou biervrou print.
1: Nee. Ek kan nie geloof dat iemand nie meer die ou preneutra kan maak.
0: Nee, ek dink dat iets probeer het, die gewerkie, die verlies was te groot en nou staak hulle dit. Ek glo rarig nou nie, want ek meen, hoe gaan jy een multi-biljoen dollar afdeling afsny as jy nie bou nie?
1: 100%. Ja. En hierdie is een groot een, nee. Dis rarig. En selfs as jy gaan kyk na die kommentaar op sociale media, ander mense wat sê, as jy hierdie en hierdie meng, dan krij jy amper die tekstuur. Dis een groot story, mens, like, mense is upset al. Ek was upset.

Maar zie, kijk hier in mijn arms, is mijn vrouw en mijn kinder. Die bloed is jouw handen niet waard nie. Monster vloek der aarde, Gods genade, door die Heere, spaar toch onze levens.

0: any special instruction, and sweetjacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. The Zero's double safe clay tray.
1: Show alternatieve in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Bokke!

2023, Fort Beaufort 1525, Graaf Reinet 1627, Gramstad op 1824, Mtata 1524, Port Alfred 1922, Port Elizabeth 1822, Port St. John's 1924 en 24 grade. 8 dispatch, goeiemôre, 18 en 24 graad, 24 km/h in die oggend net.

Als ik jouw awesome hoor en je stil weer een deel van mij bijt en ik slaap val je aan en iedereen probeert mij reed en die duivel hoor.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

vrienden vraag, hoe gaan het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin vol stukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

Jay daar met Melanie, net voor het Pita met Mieren om my hart en net voor het Oreo Speedwagon met Take It On The Run. Ek sien ons nog een paar boodskappe wat hier voor my lee en een paar stemnotas ook. Hierdie ene kom daar van Lise Nel af. Anipat uit Tabazimbi uit, sê, hallo, ons luister lekker hier vanuit Tabazimbi in die Bosveld. Liefde, groete aan al my vriende in PE, sê Lise Nel daar vir ons. Lise, dankie dat julle so lekker ver saam met ons kuier. Hier is nog ene wat sê, middag, dis Loot hierso. Hy wil net sê, ons braai lekker by Marco, gooi om rooi tromma, speel vir ons Taffer van de Reste, asseblief. Hy is vir jou gelaai daar so Loot, so ek hoop jy geniet om hy speel so 'n bietjie later in die program. Dan het Daniel of

0: Mogen recht voor een lekker familienaal weer voor die netbank daily fest melkfeest. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gamblers Grill & Grill.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, sybelproducten en boerensport, tot een kaas- en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens deur onder andere die Jackie Lau Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Ja, Plumbers!
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

is de Fanny Berg, waar ik moest kan herinneringen maak. Al leed ik skaars die geld om rond te staan.

Kings of Leon, Six on Fire. Het is een donderdag en een donderdag. Big Week samen met jou. Luister FM, jouw lekker luisterstatie. Het is altijd lekker om samen met jou te keier. Een paar dingen om jou te vertellen voordat ons weer verder gesels oor die Nationals bij PEOTR in naweek. En voordat dan gaan ons terugvies aan praat ons meer daaroor. En natuurlijk, al die tye, al die motors, die klasse, al die dinge, en ons gaan kaartjies weggee. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys, met WeBuyCar se online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCar se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog om te be. Back.

0: Rick Springfield, JC's Girl, en so is het tijd vir my om te reen tot ziens te sê, maar kom ons kyk eens wat het julle vir my gesê oor vandag se hot stuff, a weird naam, a woord, althans vandag, herradem, H-E-R-A-D-E-M, wat sê julle vir my?
1: Lippeknik, heb jy gesê hoe het wees?
0: Yes.
1: Herradem, haar, hoe kan ek sê, haar adem was skeef na die operasie, so ek weet nie, die term was skeef. Lekker, nooit zo bro.
0: Dank je, Debbies. Tian uit Botswana het sê van my na harde wedstrijd het ek met herradem weer gekry, my asem. En die ene sê raderam, waarin dan sê die raderam gee my raad, so jylle ander woordsomme. Maar herradem, H-E-R-A-D-E-M, beteken om weer asem te skep, tot verhaal kom, of tot die normale toestand terugkeer, bijvoorbeeld na een tydperk van drukte, een bykie herradem. Wat een woord, herrademing. Dit is nou een woord dat ek nog nooit in my leven gehoor het nie. Ai, wat een taal het ons nie. Prachtige taal. Is uit vir my om tot ziens te sê, dankie vir allemaal wat so lekker saam met my gekeier het hier so op hierdie donder in die donderdag erfenisdag hier met een lieflike aand verder. As jy nog gaan braai of jy braai nog steeds, laat die vlamme waai en geniet die keier. Of as jy alleen is, geniet die rustigheid. Dit is mos net so lekker. Speel uit met Dire Straits, Brothers in Arms.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die foto's in het raam spoel een voor een voorbij. En ik leef weer die kleren al vergeet. Die pixels op

mense so bitterlik, bitterlik kort. Eendag in blom, toes daar een wolk voor die son. Blomtijd is so bitterlik,

letterlijk, letterlijk kort. Een dag een blom, te zorgen ook voor die zon. Blom, het is letterlijk, letterlijk dom.

fleeces ja is one night rock. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger?
2: Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nageregt, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

kopje koffie en in morgen. Deze laatste glaas hier hoe je bent, saans voor echt sla. Verbeelden en springen deze branders. Vouw je om mij en mijn dromen, verwijder al mijn schromen. Zie je zachte mos

eeuwig vergeten. Susie vindt in zand weer alles om ons heen. Soms voorspoelen die tijd een vaste klip gegiet. Zonder einde, zonder ophou, zonder afval, zonder stille. En ik vertel hoe bij je echt

damme op donker balkonne. Met lee op koffers wat wag. Daar skimme op skemer perronne. Wat wag op het trein na die dag. Weerloze, weerloze mensen. Op reis van perron na perron. In een middernachtland zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon, van die zon. In een eeuwigheid ver van die zon. Daar skimme gewikkel in jasse. Verskans teen die winde van ijs. Daar skimme met kuste soos tasse. Vol drome gebak vir die reis. Weerloze, weerloze mense. Op reis van perron na perron. In een middernachtland zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon,

waar je staat, daar wil ik blijven. Altijd gelukkig, net ik en jij. Zonder die vrees van al die anderen. Met tas is gepakt, op wat naar ons toe komt. Zijn vrouw wordt gevraagd, maar niet in een zoek komt. Want ik het je lief, en jij het voor mij.

0: you're my mate.
1: Bokko, ons sê julle nooit vergeet.
0: Cause you're my mate.
1: Ons wil weer jive soos in 95.
0: Cause you're my mate.
1: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
0: Cause you're my mate.
1: We love you, Bokko.
0: Cause you're our mate.
2: In die handen van Bobby Skunstad. Hy is op die kwartlijn. Hy moet vast wat en af in grond doen. Die bal maar los. Wat opgeteld hier, jongens van de Westhuizen. Hy weer voor en toe. Hy twee van die doelijn af. Hy gaan omdrijven in Afrika. Hy gaan omdrijven. Hy rijdt terug op.
3: Cause you are mates.
4: Bobby, wijs maar jou tong, jong.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Daar is een boodschap op die lijn. En ik stuur voor jou een sein. Ik hoor jou.